Jij het gezegd, die zand valt in ons handen. Ik en jij, die hemel heeft mijn bedelbrief gekregen.

sekon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewoskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Lekker familie, Riaan Benaar hierso. Jy luister na Ramkat Radio.
1: Hey chommie, kom ons vat a bieke, gee my nog a bieke. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat a bieke vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Hansie, hoe is weer terug?
1: Daai, hoe is weer terug? Janie, voordat ek nou die internationale daalees vir kamp vir Durkie sê, hier in Jaagkamp, hy het ook een boodskap gestuur, een WhatsApp en sê, lekker man, lekker, hy geniet die muziek net soos ons.
0: Hey, dankie vir Durkie.
1: Dankie Durkie. Nou ja, Janie, vandag is daar 245 dae van hierdie jaar verby. Daar is net 120 dae oor, so is een kwestie van 3 maanden.
0: Ja, ja.
1: 35 vol weke is verby, daar is 17 weke oor. Ai, ai, ai. Nou ja, internationale dag, vandag, donderdag 3 September, is wolke krabberdag.
0: En dan heb je gevraagd, as een stadion zo hoog was, hoe hoog moest hy vir die plek gevlieg het?
1: Ja. Ja, in Engels natuurlijk skyscraper. Ja, skyscraper dag. Vrijdag 4 September, so in my kraal, eet een extra poedingdag.
0: Op die Erie morgen.
1: Jy hak vast by die Erie, soor. Saterdag 5 September, internationale dag van liefdadigheid. So daar kan jy ook elke extra poeding kry. O, oh, ek wou hier die personeel hier by Jaagkamp luister. Nou nie, ook saterdag is wees laat vir iets dag.
0: Hoe donder?
1: Ja. Kaas pizza dag.
0: Focaccia.
1: Ja. O, ek is lief vir focaccias hoor. Alla wereld, maar hy moet genoeg knoffel op hee. Alla wereld.
0: Dan moet jy nie vrou het saam doen.
1: Ja, ja, ja. Eindelijk allemaal rondom jou hoor. Ja. Sondag 6 September, hou op take uitstel dag. So doen wat jy onmiddellik moet doen. As ook lees een boekdag. Maandag 7 September, dag van skoon lig.
0: Wat is dit?
1: Hier by ons nog ok, maar...
0: Hy is kon reis in die stad.
1: Jy weet, ek rij nou morgen mos Pretoria toe, lughawe toe. En daar gaan mense nou weer sien hoe lyk die lucht daar, ne? O, hier is een moeilike ene. Dag van politie samenwerkingsdag. Dit is ook maandag. Ja. Dinsdag 8 September, geletterdheiddag. Nou, ek het hom nou... Ja, geletterdheiddag. Vra om verskoningsdag.
0: Dinsdag?
1: Dinsdag.
0: Oké, okay, sorry, sorry.
1: Ja, ja, natuurlijk. En dan woensdag, dag om onderwijs teen aanvallen te beskerm.
0: Onderwijs teen aanvallen, wat?
1: Ja, ek verstaan hom nie mooi Leisdag. Nie. Ja, teen aanvallen. Maar het kan daar ook nou die, ja, die nieuwe... ouwens in die onderwijs wees.
0: Ek hoek jy nie tegengestaan by die vertaling daar nie.
1: Ja, precies. En dan, Krizan, jy sit hier by ons in die atelier, dit is nou Janie se dochter. Woensdag 9 September, teddybeerdag, ruk die teddybeer uit die kas uit. Dit is woensdag teddybeerdag.
0: Bring die teddybeer saam werk.
1: Ja, Sandra vir jou ook. Sandra is ook hier so, dit is Tersie se dochter. Nou ja, vir julle, Janie, jy hoef nie jou teddybeer uit te ruk nie, hoor. Dis dan die dag van die week, internationale dag van die week, wat voorlee. Ons sal weer volgende donderdag is Tersie saam met Janie hierso, want ek is nie hier nie. Dan sal Tersie sal natuurlijk weer die internationale dag doen.
0: Dis hy, dis hy.

0: Pieter. Nee, dat is een ander ou wat een liedje sing, nee. Ja. Alan Jackson, dat is niet naam bij die idee, maar ek schrik het onthou sing hy om.
1: Ja.
0: Alan Jackson, nee.
1: Alan Jackson, ken
0: ik. Nou, Zuid-Afrika mag geen drink voor 10 in de ochtend, nee.
1: Ja.
0: Dus je weet, dus ons mag nog eens in die openbare jaarkamp. Tot 2 uur op voorgrond, nee.
1: Je wacht voor die bouwing.
0: Daar maar 8 uur gap.
1: Daar zijn.
0: Maar andere landen, natuurlijk, je mag je drink moet werken.
1: Ja, op plaats.
0: De meeste mensen werken tot 5 uur toe.
1: Ja.
0: 9 to 5 of zoiets. Dus door je partner gezegd.
1: Ja.
0: Maar Iwerster. Dus kijk maar, dus is het binnen me niet. Nee. Iwerster. Iwerster is het al 5 uur.
1: Iwerster. Ernst.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: aan die goeie gewees daar vir jou met 'n klein bietjie wyn op, Ramkat Radio. Nou, hierdie ekie gaan, wat ek nou vir volgende van Neil Diamond, nee, gaan ook oor een wyn.
1: Ja, jy het my vroeger vertel, mens kan nie dink, ek dink allemaal het om heel anders geïnterpreteer, nee.
0: As wat het een dame of soos is.
1: Ja, ja.
0: Maar hierdie gaan oor een borrel rooie wyn.
1: Ja.
0: Eindelijk. Hy maak so op Ramkat. Crack Rosie.

0: Kijk, ik moet ze hier ook magma zijn hoor. Ron de Tuin magma zijn. Hij heeft een flippend goede stem, man.
1: Ik zeg voor jou, en kijk, hij, ik heb hem al gezien optreden ook. Opera. Je kan niet geloven. Hier is het talent wat hij heeft. Ik zeg het maar weer. Dat is een van mijn gunsteling Afrikaanse zangers.
0: Ja, ja.
1: Wat ik ken. Hij is een mooi. Ja, hij mag. Hij mag.
0: Wat voor jou Zak van Niekerk?
1: Ja, een vriend van mij hoor.
0: Dat is het. Daar heb ik meer geluurd of je gevraagd dat ze zwembad schoen. Of ik ga niet die zwembad.
1: Ja, nee,
0: dat is niet.
1: Hij loert daar over mijn muur en hij zegt, hij zwembad ik lekker, dan gaan ze me oorslapen vanavond ook.
0: Ja, dat is het. Nou, wat voor jou Zak met Brandewijn Medley?
1: Dat klinkt voor mij recht.
0: Hij mag zo op Raamkwad Radio.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ah, hij kent Jodel ook.
1: Dat is geweest, wie geweest, naam geweest, Jackermeister geweest, de afweer van dat weekas op ramkwadradio.co.za. Niet zo, dat is vier keer gekregen vandaag, zo'n show, Jackermeister.
2: Weet je maar wat een oulike liedje, hij is zo vrolijk en aan die gang en man, ek drink so my Jackermeister.
1: Is het jou klaar, sien nou al?
2: Ja, nee, verseker.
1: Nou, toen we nog zeker van Anton Baie, goed? Hij ja. Heeft nog een liedje geschreven, maar voor Sonja Herold. Is het niet? Hij heeft geschreven van die aardelijke.
2: Ja, ja, hij heeft hem geschreven.
1: Dat is hij,
2: ja.
1: Nou, op wat je Sonja Herold daar zelf met Harlekijn, daarna voor jou een liedje van Neil Diamond, maar gesing door UB40.
2: Red, red wine.
1: Exactly.
2: Ja.
1: Tweenerij op ramkwadradio.co.za.

0: Heb jij een live cake, Pieter? Nee, dat bedoel je dat in de kapstad. Dat ging voor de kapstad, sorry.
1: Nee, ik denk dat het al weg wordt.
0: Ja, was ik geweest, in de laatste was hier geweest, op het begin van die jaar. En ik ken wel somebody band, UB40, die was de dag hier. Ja. In Zuid-Afrika geweest, kan niet geloven.
1: Kan je geloven.
0: Is een keer een jaar wat hier is.
1: Ja. Maar ons kan nog wel baie bekende kunstenaars van Oorsia wat hier naartoe komt.
0: Te danken aan Big Concerts.
1: Ja.
0: Big Concerts, Attie van Wek.
1: Dat is recht.
0: Attie was lang terug keyboardpeer geweest voor Belly Who.
1: Wow. Ja,
0: dat is Louise Boetie van Wek.
1: Louise Boetie.
0: Louis van Wek, wat lang alle jaren stiesag heeft.
1: Ja, ja.
0: Hij is net eerst daar, hij van Irene Louise, hij heeft nog mensen wat hij nog die PR voor is.
1: Nou, toe, ja.
0: Zijn broer had het keyboard gespeeld voor Belly Who en hij is de eindhoud van Big Concerts.
1: Kan jij geloven?
0: Kan ik geloven. En welke events is Adi zijn in de woon?
1: Is dit wat?
0: Jij zien? Alles is familie bezigheid.
1: Alles familie. Ja.
0: Nou, ik kan die jingle spelen voor die wis en die onwis.

0: Als je bij die site werkt, niet vandaag niet zo, als je vandaag weer niet, maar ik weet, bij ons gaan het dan zeer vanmorgen erin in Oostrum. In je gaan kap, dus schuift in die kap.
1: Ja, mijn zin zeer is een beetje koelerig daar, maar alhoewel zon schijnt.
0: Lekker te, maar dan kun je maximum daar 16 uur tegen zijn morgen.
1: Zo iets, zolang je wind niet waait, nie, ek haat wind.
0: Is het een wind die maar gaat nou die dag?
1: Ja.
0: Ik ben weer geweest, man. Ja. Af zo, ik kan niet weer trekken vandaag niet.
1: Ach, toch.

0: Volgende week drinken geweest dat weer van Blake Shelton samen met Post Malone op raamkwartradio.co.za. Lekker ding, mooi ding.
1: Ja, rechtstreeks, ek moet het elke keer sê, rechtstreeks hier vanaf Jagdkamp Papengril. In nou stroom.
0: Het toch een beetje gezien, maandag Papengril.
1: Jy sal aan in my spot wat daai in nou, hoor.
0: Pieter.
1: Jannie.
0: Jy weet, jy word nooit te oud om een bok te word.
1: Maar wat se bok is dit nou? Kudu?
0: Springbok, springbok.
1: O, springbok.
0: Rugby geweest.
1: Ok.
0: Nou, was die vandag nou van die nog enieke thema?
1: Ja.
0: Die liekie pas precies daarby in. Bok is beter.
1: Man, dit klink my reg. Sonder die vliegtuie. Nee, met die vliegtuie.
0: Of wat sê, ek is nou op jou pad met bok is beter. En mens word nooit te oud om een bok te word.
2: Rikus, ja. Onthou, jy is nooit te oud om een bok te raak nie. Kyk vir Dion voor jy. Al wat jy moet doen is, luister net na my. 10 keer om die veld, laat jy gaan!

0: Päivänä sikin viesti. Päivänä muillekin. Päivänä muillekin.
1: Jaa, mä pratat över... Jan, jag pratat över korrekt. Men en av andra land... Jag kan dag på Facebook gelees. Alla förbann AI nu helt te man.
0: Ach, nooit.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, alla säger det. Det är goed. Par die sangers... goed oor, as ek so kan sê.
0: As Rees, jy moet weet gewees af jou van Jackals vibe, en jy kan nou nie radio show doen oor drankies en hierdie inspeel nie. Van die

Hier van my kant af, dankie Jannie vir 'n lekker show. Hoop nie julle het ons het julle geïnspireer om 'n bietjie te drink nie, maar ek meen hier het jagkamp uit, hoe nou anders? Vat net nog enetjie. Ek hooplik ja, maandag aand gaan ek probeer daar uitsy van die Kaap af, maar gaan met julle goed en dankie dat julle geluister het. Goeienaand. Met Maria.

Wow, sal wat ek kan sê, ek weet nie. Ek weet dat baie mense hou glad nie van klassiek nie. So as julle nie happy is met daai nie, laat weet toch, ek het nog 'n paar klassieke liedjies hier op wat ek ook baie van hou en vir julle gaan aanbied vandag. So Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word ook gesien as een ikoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as sangeres oral waar sy gaan. Bekende treffers van haar is Neem my op vlerke, See my jou, Het lewe. Annelie van Rooyen sing vandag vir ons een van haar heel eerste liedjies wat haar op die kaarte gebring het. En dit is natuurlijk 7 sakke thout. Hier is Annelie van Rooyen.

Tulips for Twanay, en dit is gesing dier Johnny Congos en the G-Men. Ja, daar had ons gehoor, sy was maar 11 jaar oud gewees. Oké, die volgende een is weer so...

op hierdie liekie. Hy praat van Richard Clayderman. Hy is gebore Philippe Pages, 28 December 1953. Dit is in Parijs. En Parijs is natuurlijk in Frankrijk. Hy is een Franse pianist wat talle albums vrygestel het en insluitend die composities van Paul de Senusa en Olly de Senusa. Sy muziek herrangskikkings van fliekbane, etnische muziek en makkelijk luister, wel easy listening, verwerkings van populaire werke van klassieke muziek. Ons gaan luister na Richard Clayderman. Die liedjie wat hy vir ons bring is een van sy mooistes, sal ek sê. Dit is van 1985. Hy doen die ballade Pour Adeline. Adeline se ballade. Hier kom hy.

Prachtige liekie of melodie daar gespeel dier Richard Clayderman op die klavier en Ballade pour Adeline, en dit is 1985 wat hy dit opgeneem het. Ja, Dana Winner, ook een van my gunsteling dames, is die verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt op 10 februari 1965. Maar wacht, ek sien daar is beweging. Daar is beweging in die wachtkamer. En ek sien, Letty het ook nou by ons aangesluit. Sy sê, goeie naand, ek is jammer om nou eers hallo te sê, ek en my paat so bykie gekeier op die foon. Jy sien, dis al hierdie gekeierry wat jylle nie sit en luister nie. maar ek seker jylle luister so tussendeur. Ek wil net op die lig groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita en sister Lena en somme vir allemaal wat saam luister. Dankie vir die mooie program. Lekker aand verder, ek luister verder saam met my pa. Ja, Western Area na Kempton Park. Dit is nie ver uit mekaar uit nie. En hulle het gereeld contact en dit is mos nou een lekker close familie daai. Hulle doen so baie dinge saam. Dit, hulle is een voorbeeld vir hoe families behoor te weet. Ok, ek is bezig om julle in te lei na die Belgiese sangeres Dana Winner. Sy is van België en vooral bekend in Vlaandere, Suid-Afrika en Nederland. Vandag gaan ons luister na een prachtige ene van haar. Een wat ek baie van hou is, vooral die doodelsak inleiding, is van 7 Reënboë van Dana Winner.

hierdie ene was haar heel grootste ene, en dit is Amore Amore. Dit is in 1989, dan in 1993 het sy Eleni, dis Dasmachin, gesing, Andrea Jurgens.

Duitse liekies gedoen. Ek weet sy het een of ander medische toestand gehad. Ek het het iewers, ek kan nou nie op die oomblik dink waar het was nie, maar ja, daar was iets gewees. Sy is op een jong ouderdom oorlede al. Slade is volgende op die draaitafel. Nou Slade, die liekie, Oolala in L.A. is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 vrygestel is as die derde enkelsnit van die 14de studioalbum You Boys Make Big Noise. Die liekie is geskryf dier hoofsanger Noddy Holde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Panta. Ons luister na Slade met Oolala in L.A. 1987.

As hy, dit was Slade gewees, Oolala in LA. Dit is in 1987 wat hy uitgereik is. Nou is ek weer in my element. Hier kom die ou wat vir ons geopen het, of die type muziek wat ons mee geopen het, en ek praat van, hier is Nico Carstens. Hy is geboor op 10 februari 1926 in Kaapstad en het op 13-jarige ouderdom sy eerste trekklaviercompetitie gewen en 6 maanden later een volwassen muziekcompetitie. Hy het op 17-jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Sy bekendste liedjie natuurlijk, Zambezi, was het een wereldtreffer geword en is opgeneem deur soveel ander kunstenaars wat Eddie Calvert, Akkerbeeld, Bulk, Bert Kempfert, Bert Kempfert, The Shadows, James Last, Chet Atkins, Floyd Kramer en Johnny Dankwist is het opgeneem. In 1982 neem die Piranhas dit na die nummer 17 in die Verenigde Koninkryk. Ander weergaves van Carstens se composities is opgeneem deur Horst Wende, Henry René, Jeff Love en dan ander groepe in Australië, Italië en Pole. So hy was 'n groot naam wereldwijd gewees. Ons gaan luister na sy bekende wals, die klokkie wals. So, ek trek my balletskoentjies aan en ek vraag die naaste meisiekie om te kom dans, al is sy nou die hoofmeisiekie. Kom ons gaan. Vat die vloer is myne.

Gaudiamus, Iketoer, nog een dag is verby. Okay, wie, ja, hierdie ene, kom ons speel om gauw, hy is een lekker rustige ene, en dit is Aisling Rafferty, wat dit sing, en sy sê, of sy sing, darling, say you'll love me when I'm old. Prachtige melodie op hierdie liedje.

Daar is hy, joh, Aisling Rafferty is die vrou se naam, en sy sing hierdie en so mooi, ek maak al sommer een van my gunsteling sangeresse, is rarig lekker om na te luister. Ok, ons het daar gekom, mense, morgen is vrijdag, en morgen middag is ek weer 3 uur aan die beurt vir 2.5 ure, gaan ek julle probeer vermaak. Ek weet nie, ek het hierdie week al soveel van my weggegee, dat is daar nog muziek oor vir morgenmiddagse program. Ons sal maar morgenochtend besluit wat die trant gaan wees met morgenmiddagse program. Dit is van 3 uur tot 5:30. So is 2.5 ure wat ons morgen gaan luister om julle reg te ruk vir die naweek wat voorlee. Vir die wat vanavond geluister het, baie dankie daarvoor, ek geniet julle, ek hoop julle het my geniet, en ek sê julle moet een wonderlijke nacht hee, daar is nie nou een program na my nie, so ek kan bykie oor 9 uur gaan, met die uitspeellikkie, en die uitspeellikkie, omdat het iets van alles is, het ek iets van alles vanavond vir julle gebring, en hierdie ene wat nou gaan uitspeel is, die Tales from Wanna Woods, hoekom nie? Dit is geskryf in 1868 as geschichten aus dem Wienerwald op 325, opus 325. En dit word gedoen dier The Singing Bells. Ek sê vir julle weer eens, baie dankie. Doe my julle geniet, geniet wat julle doen. Ek sê bye for now.

0: Ja,
1: dat is mijn schoenen.
0: Aan nee, dat is jouw schoenen.
1: Ja. Och, lieve hel.
0: Oké.
1: Kom maar, kom maar,
2: plan. Let's go.
0: Assa! Yes! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Hold on.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ek, kom ons gaan huis toe.